0: Este podcast está disponível nas 24 línguas oficiais da UE e em russo. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30 tisuća židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250 tisuća i 500 tisuća ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
2: De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties. Hun vergaderingen worden voorgezeten door de minister van het EU-land dat op dat moment het roelerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. Om de 6 maanden neemt een ander EU-land het voorzitterschap over. De Raad van de Europese Unie onderhandelt over EU-wetgeving en neemt wetten aan in samenwerking met het Europees Parlement. Ook de begroting wordt samen met het parlement vastgesteld. Hoe kunnen we ons gemakkelijk herinneren hoe deze raad heet? Het is de enige raad die de Europese Unie in zijn naam heeft staan. En ook de enige die een tweede naam heeft. We hebben namelijk gezien dat deze raad ook wel de Raad van Ministers wordt genoemd. Dit weerspiegelt de samenstelling van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het Palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten. Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de twee andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU, en het is de enige van de drie raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de drie raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts twee van de drie raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen zijn vergaderzaal gedeeld met de EU, maar gebruikt ook hetzelfde volkslied en dezelfde vlag, als symbolen van eenheid. Beide organisaties hebben veel gemeenschappelijke doelen en streven allebei naar vrede en gelijkheid in Europa en daarbuiten. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Saulig down in er feitle McLean agus Adori bugger linus fosse idu tíhar exoiler fadan eantish a dahi a hevru agus anunchish a veadu. Tán tenta sa gobar go gníomhach chun an í sin a bhaintamach treidin limistéir orpach a dachas a bhanú. Tá rigéistucht le, i gáirdu an chaidáin, rachdiacht níos fear. In tán agránsa, pléa mid an tlí a bhil sé mar aimeg an eantas i dachas íon a bhchóhin rachdan a céna da gach fála mór, lena ná rítar clár sa glúisucht a fála ma an eantas. Als je maar eenmaal een limmester orp op het dag is aan Corey Osu, aan toglustocht in zijn dag is agus iluin te korken kien, agus Corey is niet alleen niet, agus niet kumse hier hoogend. Kuit hoogtocht een limmester orp op het dag is na toglustocht faulema korken kien. Aan kasporeta aan na bakken hier horu, maar hom plesrienta arrogant as beolish, skillna tanga asnevacha, agus oli weerachain a deertig bakken korer in toglustocht. Ach kann es auch nicht gehen, den Chancen auf so Gleichstück der Fäule mehr so. Hack ich ne Kennerei Ohrpuche, lech ein Smein auf, limmisch der Ohrpuche Dachisch, ich höre er bohne er dus. Ich krinne mal ich so schielte Göteborg, ich wehe sie schachtig. O hin le tá an Comisiún Árpach agus an chóirle réon tar éis a dúir mí a reint, féin gama bacheart a bheith ar an limistéir Árpach a dachis. Buine na dúir mí le fheos a chur a caidána na dachis a aion dína óga, i dímplachtaí in ar cheart ún chuimsehocht agus cóan na sinscne a chur chun cín ón lua ís. Ina haon da son bacheart go gin tófi go meg an déisig fáilamóri fásta fáilamar fagan téil tré chóirnias glúthe ó heamh an na dachiste. Bechart gwynoch yn tydach ys sŵs leis yn astro glas agos leis yn astro digitoch, chon gymeg fawl y mori yn leonwf yn awn doling lec leis na dŵhlaen son sy'n tew chi. Ligon yn limistair o'r bwch y dachus dy hir hy cwy brw er gynneu o'r hyd yn y dachus, agos rilw ffwr amlon y gorys y dachus ffein o'r cymadach o'r ffos. Ta gach tîr yn syniantys ffragwch as y dachus agos y lwynt y chyrra yn y dyna o'r chwn i'n inti. Ach le hymach na mlynta, fi rôl tochtwch y gneantys ffein o hef y dachas i enw nes yn rachtana ha'r hiwr yn ychyd e. O'i rytyn yn nehes o halanus ar sy'n. Cwr chon ffaim ar ffrosias Bologna chon limistair orpach o'r da dachas y fan o'l. Clor am wynwch o'n Erasmus Plus, o wyl ti'r ma aim leis am ta dachas i enw nes nhw a aim sy'r a treid yn taglwysdwch. Agus darfw chwp yn hofyn a chwyr leis yn gwr sy'r gharm y dachas agus sy'r gharm y lwynt. I fihis y de, chocwyd yn teintys clor dem liena dy sbrwchnau y dachys ddo ffein, leis yn gratlyhau cwr o'r bwch yn syn y dachys ag sy'n syn y lwynt. Ceir go bwyn o gymach sbrwchnau oerha, er yn drohwyr nir bwyn o gymach cyn ele. Mae'r hampla dordig yn rhaid y rhan ffortiachta yn y dachys lwysia, ag sy'n rhaid y fi ar gael tŷ sy'n fan y dachys. Mae'r sy'n ffein, i stadau ar rhan o gyfeis y hochdiog, ffwr hys ymach gwyl meddw tag y chwma ar yn sgir dy gwyna y tal cwyg blin y dyg dys, y wyl lefel eisiol bon sgilna y co. Ce gref tarhi ag swyler yn y hir o'ch di chan fiaws y chorer yn dachys agos yn y lwynt, e'n tîn an Comisiwn Orpach, coel an eithas Orpach agos Parliament na Orpa, gwyl galor yng ewl. Caig an ewl am fad seil se rannig y tawn fe lahar agos y fegawn y machansa a olyfw dy roel gynirfacha sy'n tochi agos tacht yn ir o hwyrt doi fe le gair chemna a hwyrli yn y rist agos y rist ele. Bychiaeth gygyrch yn ewl am son ar gomys port y glacha yn son astro glas agos yn son astro digital choma. Ta'n flin orpach am sgilna siol teg an eintys cyr o gos. Lannig am flin son arai gyda yn ochtwlad fi bealtyn y ffeffe cahar. Tá sem aim leis an bhechttasá na scilna tá de dhíorghine a thuirtáibh chun postáid caiíocht a áil, agus cabhúla chuideachtaí de an ngleic le ganta na scilna ar fud na hárpa. Tá na mílte imeachtaí agus gníomhíochtaí atá díorthe orbit scilna bártathe ar fud na hárpa le ling na tréimhse san. Léirigh stad éir ó Phailament na hárpa i bheitthe féthe féin, gúil fís na hárpa mar spás a dachas ina dlúchid de phróiseas lán fáirtathe na hárpa ó aimsir an dara cogad domhanda. Mae hyr eich sy'n tacian yn ffailament le spas y dachys o'r pochainer, agos egin am cienna lagyn si beim ar a hoch di y tal cistw lor gohonoch cyn cawrw leis yn y dachys y fech chw hyn rochtyn y cienna dy gach ffawl y môr, lyn yn ar eitr fiawsach ar a rochtyn eich llor sa glwysdwch da ffawl yma an eantys. Is eich llor Erasmus an chynsyn of sa glwysdwch da ffawl yma ys môl y rod o chyd an eantys. Lannig an armoed ys DNI, clor nhw Erasmus fe fe hen go fe fe siacht, De chistu Erasmus Plus a chur fáil dan a dachas, dan a luint, dan oiga agus dan sport. Ceig a chur Erasmus Plus deisna sa glóistach dar a fáil da vres agus cera viluun dinna le ling na tréib se fehe sa cahadio go fehe fehe. Ta se ma aim leis an glóris DNI dal nias fwyd a fós agus suas le gá viluun deag round 40 a vint amach. Leis an glóir Erasmus dan luin nua, cwni tur cur chuig a fáulam a fad

0: на ООН за околната среда. В оценките на програмата се подчертава, че Украйна е изправена пред множество кризи, свързани с химикали, боеприпаси и военно оборудване, наличието на редица замърсители, както и щети, нанесени на ключови инфраструктури, градски райони и природни зони. Войната също така компрометира селскостопанското производство в Украйна, което е от жизнено важно значение не само за икономиката на страната, но и за продоволствената сигурност в световен мащаб. Физическата деградация, широко разпространеното химическо замърсяване от мини и засегнати промишлени отрасли, както и взривените боеприпаси, оказват сериозно въздействие върху милиони хектари земеделска земя в Украйна. Както сочат доказателствата, на 6 юни 2023 година руските сили унищожиха язовир Каховка, който беше най-големият язовир в Украйна. Мнозина осъдиха разрушаването на язовира, определяйки го като екоцид и най-тежкото екологично бедствие в Европа след Чернобил. Катастрофалното наводнение заля хиляди хектари земя, като отне живота на десетки хора и доведе до принудителното разселване на хиляди други. То също така възпрепятства нормалния достъп до питейна вода и причини разрушаването на напоителни системи. Освен това бяха освободени тонове замърсители. По река Днепър тези замърсяващи вещества се вляха в Черно море, което мие бреговете на 6 държави, включително Румъния и България, и е свързано със Средиземно море. Това засегна морските екосистеми в региона и в други държави. Разрушаването на язовира също така засили опасенията за безопасността на АЕЦ Запорожие, тъй като той беше основният източник на охлаждаща вода за централата, макар да съществуват и алтернативни източници. Украйна иска Русия да плати репарации, включително за екологични щети. Заедно с международните си партньори тя търси начини да гарантира, че Москва ще си понесе отговорността. Макар екоцидът да е включен като престъпление в наказателния кодекс на Украйна от 2001 година насам, мнозина твърдят, че случаят следва да се разглежда на международно равнище, за да се осигури адекватно ниво на отчетност и обезщетение. Въпреки това, при нито един от начините за получаване на репарации не липсват предизвикателства. Процесът е сложен и не до там ясен. Има много малко прецеденти за подобни репарации. През януари 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно учредяването на трибунал за наказване на престъплението агресия, извършено срещу Украйна. Освен това, в документа се признава връзката между войната и дългосрочните щети върху околната среда и климата. В резолюцията евродепутатите също така подкрепиха препоръката на Общото събрание на ООН за създаването на Международен регистър на щетите, който да служи като опис за целите на бъдещи обезщетения за вреди за природната среда и климата. В средата на юни 2023 година парламентът прие още една резолюция относно устойчивото възстановяване на Украйна. Евродепутатите осъдиха разрушаването на язовир Каховка от Русия, като подчертаха, че то е причинило екоцид и представлява военно престъпление. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на нашия уебсайт.
1: ¿Quiénes contribuyeron a construir la Europa que conocemos? No fueron solo las instituciones y los tratados, sino también las personas. Detrás de cada hito de la integración europea hay personas que defienden la democracia, promueven los derechos humanos y ayudan a estrechar las relaciones entre países. Para reconocer estas contribuciones, el Parlamento Europeo ha creado una nueva distinción, la Orden Europea al Mérito. Se trata del primer galardón civil de este tipo otorgado por una institución de la Unión. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció los primeros galardonados con las siguientes palabras. Europa ha sido forjada por hombres y mujeres extraordinarios, de todos los ámbitos de la sociedad, que tuvieron el valor de mirar más allá de nuestro turbulento pasado. Tendieron puentes, rompieron barreras, derrocaron dictaduras y superaron crisis para dejar su huella en nuestro continente y construir un futuro mejor. Este compromiso con la construcción de Europa merece ser puesto en valor. Por este motivo, el Parlamento ha creado la Orden Europea al Mérito, para rendir homenaje a quienes no solo creyeron en Europa, sino que ayudaron a construirla.
2: to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: La lista de galardonados muestra que es posible contribuir al proyecto europeo de muchas maneras, en ámbitos tan diversos como la política, la diplomacia, los derechos humanos, la ciencia y la cultura. El reconocimiento más alto es el de miembro distinguido de la Orden Europea al Mérito, que se ha concedido a la antigua canciller alemana Angela Merkel, al expresidente y líder de la democracia polaca Lech Wałęsa y al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Otros líderes y personalidades han sido nombrados miembros honorables o miembros de la Orden Europea al Mérito. Entre ellos se cuentan antiguos presidentes y presidentas y figuras destacadas de la política, la ayuda humanitaria, la ciencia y el arte, que han contribuido de manera significativa a los valores y la integración europeos. Algunos de los galardonados son la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, el chef José Andrés, conocido por su labor humanitaria, y los miembros de la banda irlandesa U2. La Orden Europea al Mérito se creó en 2025 para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Schuman, que se considera generalmente como el punto de partida de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. La UE va más allá de las instituciones y las políticas. También es la historia de las personas que creyeron en ella y ayudaron a hacerla realidad. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
3: Šengensko područje danas uključuje državna područja 27 europskih zemalja, među kojima su 23 države članice Europske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje šengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile šengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje šengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se šengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja šengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada šengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje šengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar šengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za šengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Šengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar šengenskog područja.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
3: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena, primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
5: Schengen.
3: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Šengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
1: At være medlem af Europaparlamentet handler ikke kun om at deltage i plenarmøder og stemme om lovforslag. I denne podcast vil vi se på et andet aspekt af medlemmernes arbejde, nemlig ordførernes opgaver. Når Europakommissionen forelægger parlamentet et nyt lovgivningsforslag, begynder lovgivningsarbejdet i et af parlamentsudvalgene. Hvilket udvalg der vælges som det kompetente, det vil sige det udvalg, der har det primære ansvar, afhænger af emnet for lovforslaget. Hvis forslaget for eksempel vedrører transport af husdyr, vil det blive behandlet af udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Udvalget udpeger så en ordfører, som er en slags projektleder, til at udarbejde betænkning om forslaget og eventuelt tilføje ændringsforslag. Det vil sige forslag om at slette, ændre eller tilføje elementer i den oprindelige tekst.
8: Som det første skal ordføreren gøre et stort forberedende arbejde, men vedkommende skal selvfølgelig ikke gøre det hele selv. Han eller hun udveksler synspunkter med andre parlamentsmedlemmer og får hjælp fra sit parlamentsudvalg. Ordføreren kan også invitere eksterne eksperter eller eksperter fra andre EU-institutioner til at give et mere detaljeret perspektiv på sagen. Ordførerens opgave er at udarbejde en så fuldstændig og nøjagtig betænkning som muligt under hensyntagen til eventuelle følger og konsekvenser. Der skal tages højde for alle tænkelige fortolkninger helt ned i den mindste detalje. Ordførerens rolle er derfor af afgørende betydning.
1: Et udkast til betænkning kan drøftes, ændres og omskrives flere gange, inden det endeligt vedtages af det kompetente parlamentsudvalg og efterfølgende fremlægges for plenarforsamling af ordføreren. Betænkningen indeholder en begrundelse, et forslag til lovgivningsmæssig beslutning og en række ændringsforslag, som der skal stemmes om. Selvfølgelig går ikke alle betænkninger igennem. Nogle bliver forkastet. Men når en betænkning vedtages, er det ordførerens fortjeneste.
8: Måske spekulerer du på, hvordan parlamentsmedlemmer udpeges til denne særlige opgave. Valget afhænger af flere ting. For det første skal de politiske grupper være enige. Det kan nogle gange i meget sjældne tilfælde føre til udnævnelsen af to medordførere i samme sag. Det var blandt andet tilfældet for betænkningen om kunstig intelligens, som du måske har hørt om. For det andet har de politiske grupper indført et pointsystem til fordeling af lovgivningsmæssige betænkninger. Hver gruppe har et vist antal point, hvor mange afhænger af den størrelse. Gruppen kan så byde på en rapport. Parlamentsmedlemmets kompetence og interesse i emnet er naturligvis også relevant.
5: En lille spidsfindighed. Nogle gange er der andre typer ordfører inde over. Ønsker udvalget at høre et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til det såkaldt kompetente udvalg, og det andet til et såkaldt rådgivende udvalg. Bliver anmodningen godkendt, kan det rådgivende udvalg udpege en ordfører med henblik på en udtalelse.
8: Lad os konkretisere alt dette med vores tænkte eksempel fra tidligere, det med forslaget om transport af husdyr. Det kompetente udvalg ville i dette tilfælde være udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Men man kunne for eksempel forestille sig, at transport- og turismeudvalget kunne blive anmodet om en udtalelse. Dette udvalg ville så som rådgivende udvalg have mulighed for at udpege sin egen ordfører. Det skete for eksempel i forbindelse med betænkningen om kunstig intelligens, som blev nævnt tidligere. Udover de to medordførere fra det kompetente udvalg, havde denne betænkning tre ordførere for udtalelser fra tre forskellige rådgivende parlamentsudvalg. Ikke mindre end fem ordførere spillede dermed en rolle i denne betænkning, som blev vedtaget på parlamentets plenarmøde i marts 2024.
5: Endelig er der en sidste kategori af ordførere. For at overvåge, hvordan en betænkning skrider frem, kan de politiske grupper vælge også at udpege en skyggeordfører. Denne repræsenterer sin gruppes holdning til emnet. Skyggeordføreren forhandler med de andre politiske grupper og spiller dermed en vigtig rolle i jagten på et kompromis. Som regel har hver betænkning et meget langt officielt navn, men er bedst kendt under navnet på sin ordfører. Det er en stor anerkendelse af et omhyggeligt og meget vigtigt stykke arbejde i Europaparlamentet.
8: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: De lange termijnbegroting van de EU staat bekend als het meerjarig financieel kader. Maar wat is precies het doel hiervan? Dankzij het meerjarig financieel kader kan de EU lange termijn projecten plannen en daarin investeren. Ook bepaalt de EU ermee hoeveel geld ze voor de verschillende beleidsdomeinen beschikbaar kan stellen. De lange termijnbegroting biedt niet alleen financiële steun voor steden, regio's en bedrijven, maar ook voor miljoenen studenten en duizenden onderzoekers en NGO's. Ook worden de begrotingsmiddelen ingezet om te investeren in onder andere gezondere en veiligere voedingsmiddelen, nieuwe en betere wegen, spoorwegen en luchthavens, een schoner milieu en een verhoogde veiligheid aan de buitengrenzen van de EU. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze podcast kom je meer te weten over het meerjarig financieel kader. Het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, is het lange termijn begrotingsplan van de Europese Unie. Daarin zijn de prioriteiten en limieten van de EU-uitgaven voor meerdere jaren vastgelegd. Op die manier kan de EU haar financiële middelen afstemmen op haar politieke en economische doelstellingen. Het huidige MFK is vastgesteld voor een periode van 7 jaar en loopt nog tot en met 2027. In dit kader wordt voor elk jaar de structuur van de begroting weergegeven, dat wil dus zeggen de inkomsten en uitgaven van de EU. Ook kan de EU hiermee tegenstrijdige belangen van de EU-landen in evenwicht brengen. Daarnaast wordt in de lange termijnbegroting bepaald hoe de financiële middelen van de EU over de verschillende beleidsdomeinen zullen worden verdeeld. Denk maar aan financiering voor minder ontwikkelde regio's, landbouw- en plattelandsontwikkeling, humanitaire hulp en investeringen in de groene en de digitale transitie en in het buitenlands beleid van de EU. Laten we even de geschiedenis induiken. Met de ondertekening van de verdragen van Rome in 1957 werden de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie opgericht. Beide gemeenschappen werden gefinancierd via bijdragen van de EU-landen. Dankzij het zogenoemde eigenmiddelenbesluit van 1970 beschikte de Europese Economische Gemeenschap over eigen financiële middelen. Het concept van het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, ontstond als reactie op een reeks begrotingscrisissen in de jaren 80. De Raad en het Europees Parlement slaagden er toen namelijk niet in tijdig een akkoord te bereiken over de begroting voor het volgende jaar. Het allereerste akkoord tussen de Europese instellingen over een meerjarenbegrotingsplan werd in 1988 gesloten. Pas met het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, werd dit akkoord omgezet in het meerjarig financieel kader, een juridisch bindend besluit. In het huidige MFK, dat nog loopt tot 2027, is de EU-begroting vastgesteld op meer dan 1,2 biljoen euro. Met dit bedrag kan de EU haar prioriteiten ondersteunen, zoals digitale innovatie, de groene transitie en het herstel na de COVID-19-pandemie. De huidige lange termijnbegroting van de EU opstellen was echter geen eenvoudige taak. Want toen de onderhandelingen in 2018 begonnen, stond de EU voor verschillende grote uitdagingen. Zo wilde het Verenigd Koninkrijk op dat moment uit de EU stappen en moesten er middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe prioriteiten, zoals klimaatactie en digitale infrastructuur. Later brak ook nog eens de COVID-19-pandemie uit. Eind 2020, na intensieve onderhandelingen, werd uiteindelijk een akkoord bereikt over het MFK. De EU besloot om het te koppelen aan een herstelfonds genaamd Next Generation EU, dat toen 750 miljard euro bedroeg. Het doel hiervan was om de Europese economieën die het zwaarst door de pandemie getroffen waren, te herstellen. Met de oprichting van Next Generation EU werden verschillende subsidies en leningen ingevoerd om de EU-landen te ondersteunen. En dit was echt revolutionair. Het huidige MFK bevat de uitgavenprioriteiten van de EU voor de periode 2021 tot en met 2027. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn de groene en de digitale transitie. De EU wijst een groot deel van de middelen toe aan klimaatinitiatieven. Zo streeft ze ernaar om tenminste 30% van de middelen uit de begroting en Next Generation EU te gebruiken voor de financiering van klimaatgerelateerde doelstellingen. Daarnaast financiert de EU niet alleen de groene en de digitale transitie, maar biedt ze ook financiële steun aan alle Europese regio's om groei te stimuleren. Dit doet ze via mechanismen zoals de herstel- en veerkrachtfaciliteit, die de kern van Next Generation EU vormt. Ook het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling in de hele EU, spelen hierbij een belangrijke rol. Verder zijn ook onderzoek en innovatie cruciaal in de lange termijnbegroting. Dat blijkt uit de inspanningen van de EU om programma's op dit gebied, zoals Horizon Europa, te versterken. Een ander deel van de middelen gaat dan weer naar defensie en buitenlandse betrekkingen, zodat de EU sterker kan staan op het gebied van veiligheid en internationale samenwerking. In de loop van de jaren is het MFK een flexibel instrument gebleven. Zo bleek het opgewassen tegen nieuwe uitdagingen, zoals inflatie, energiecrisissen en geopolitieke spanningen. In februari 2024 werd het meerjarig financieel kader herzien als reactie op de veranderende politieke en economische omstandigheden, waardoor de EU-middelen onder druk kwamen te staan. Zo moest de EU veranderingen doorvoeren vanwege de inflatie en moesten de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zien aan te pakken. Ook energiecrisissen en hogere defensieuitgaven hebben ertoe geleid dat er wijzigingen in de begroting moesten worden aangebracht. De EU besloot dan ook extra middelen toe te wijzen om de defensie van de EU te versterken en Oekraïne te ondersteunen tijdens het aanhoudende conflict. Verschillende sectoren en dan vooral de energie- en infrastructuursector hebben momenteel te maken met stijgende kosten. Om die hogere kosten op te vangen, heeft de EU inflatiecorrecties uitgevoerd. Ook herhaalde de EU in de herziening van het MFK dat ze zich sterk wil maken voor de groene transitie en voor investeringen in technologie, door meer middelen uit te trekken voor hernieuwbare energie en digitale infrastructuur. Het meerjarig financieel kader wordt niet alleen door de EU-landen vastgesteld. Er is een strenge goedkeuringsprocedure opgezet waarin het Europees Parlement een cruciale rol speelt. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Het MFK wordt vastgesteld volgens een bijzondere wetgevingsprocedure. Dit betekent dat het parlement eerst zijn goedkeuring moet geven voordat de Raad hierover kan beslissen. Net als de andere instellingen met een belangrijke rol in de EU-begroting, moet het parlement erop toezien dat de jaarlijkse begrotingsuitgaven van de EU de vastgestelde plafonds van het MFK niet overschrijden. Bovendien beoordeelt het parlement elk onderdeel van de begroting om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de middelen in overeenstemming is met de doelstellingen van de EU. Denk bijvoorbeeld aan klimaatactie, innovatie en sociale cohesie. Verder speelt het parlement een essentiële rol bij tussentijdse evaluaties of herzieningen van het MFK. Zo heeft het in februari 2024 veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de uitgaven van de EU haar veranderende prioriteiten blijven weerspiegelen. Hoewel de EU-landen dus vaak de overhand hebben in besprekingen over het MFK, heeft het Europees Parlement een grote invloed op het uiteindelijke resultaat en moet het erop toezien dat daarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van burgers en de lange termijn doelstellingen van de EU. Ook nu staat de EU voor nieuwe uitdagingen, zoals geopolitieke spanningen en economische druk. Daarom blijft het meerjarig financieel kader de sleutel tot vooruitgang. De recente herziening van 2024 laat ons zien hoe belangrijk wijzigingen aan het MFK zijn om stabiliteit en groei voor alle EU-landen te garanderen en tegelijk wereldwijde crisissituaties aan te pakken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Lux, publikpriset för europeisk film 2024. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2024, är Den svarta tavlan. Den svarta tavlan av den tyske regissören Ilker Çatak är berättelsen om Carla, en ung gymnasielärare vars idealism skiljer ut henne från kollegorna. När en rad olösta stölder skapar dålig stämning bland lärarna beslutar sig Carla för att börja utreda saken.
10: Achtung, fertig, los!
13: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
14: Wer sitzt hier?
15: Oskar sitzt da.
14: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
15: Ich habe keins.
16: Und das hier?
14: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
13: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
14: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
7: Den svarta tavlan vann 5 priser på utdelningen av tyska filmpriset. Dessutom vann den Europa Cinemas pris för bästa europeiska film och den tog också hem Arthouse Cinema-priset i Berlin.
17: Schritt für Schritt.
18: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
19: Sind wir noch alle?
20: Ist alles okay?
21: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
22: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
23: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
24: Schämen Sie sich.
23: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach zu Hause lassen.
25: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
26: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
7: De andra 4 finalisterna var 20 000 arter av bin, höstlöv som faller, ombord på Adamant och Smoke Sauna Sisterhood. De 5 filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna kunde rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset för europeisk film är till för att lyfta fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att uppmuntra till samtal och att med hjälp av filmkonsten bidra till en känsla av europeisk samhörighet. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
0: Herzlich willkommen zu unserer Reihe Geschichte und Geschehnisse. Hier erfahren Sie mehr über wichtige historische Ereignisse und darüber, wie sie uns bis heute beeinflussen. In dieser Folge geht es um einen entscheidenden Meilenstein der europäischen Einigung, den Vertrag von Maastricht. Wir sehen uns außerdem an, was sich später durch die Verträge von Amsterdam und Nizza geändert hat, und wir beleuchten die geschichtlichen Zusammenhänge. Was bewegte die Bevölkerung Europas in der Zeit, in der diese bahnbrechenden Verträge in Kraft traten? Und welche Neuerungen kann man als ihre wichtigsten Errungenschaften betrachten? Sehen wir uns zuerst den geschichtlichen Kontext an, in dem der Vertrag von Maastricht unterzeichnet wurde. Um den Vertrag zu verstehen, ist es nämlich wichtig, die größeren Zusammenhänge zu kennen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Europa in Schutt und Asche. Die Schrecken des Krieges saßen den Menschen noch tief in den Knochen. Und die Regierungen...
2: Tre città, un

De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat hulp biedt aan burgers, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Het onderzoekt gevallen van onbehoorlijk bestuur binnen de Europese instellingen en organen en doet dienst als tussenpersoon tussen burgers en de instellingen. De term ombudsman kan zowel verwijzen naar het orgaan als naar de persoon die aan het hoofd staat van dit onafhankelijk bureau. Het bureau van de Europese Ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese ombudsvrouw. Anjinho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het Comité van Toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter te maken, kijken we naar een voorbeeld uit juli 2024. Toen heeft de voormalige ombudsvrouw Emily O'Reilly na 5 verschillende onderzoeken vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur door het Europees Bureau voor Personeelselectie, ook wel EPSO genoemd. Het probleem had te maken met de manier waarop EPSO klachten over de online selectieproeven behandelde. Kandidaten klaagden over opstartproblemen, technische storingen op het platform en te lange wachttijden. In het kader van een van de onderzoeken deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de 4 andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de 5 eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren.
De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de ombudsdienst EPSO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EPSO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven. Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.